0: Nog een bier, nog een bier, nog een bier, nog een bier, nog een bier, nog een bier.
1: Die 80er, das ist Jute statt Plastik, Synthi und Pop und Fokuhila oder Mini-Pli.
2: Der ARD Musikclub 80er.